veel te veel, veel te duur. Ik kan het niet meer horen. Deze wereld is gebouwd op onze dromen. Dat kan in ieder voelen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Wir kommen zu euch und bringen euch das Licht. Wir sind hier.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Wat een rit. Kip aan het spit. Oh, wat een rit. Kip aan het spit.

zin. Want hier in mijn computer, daar gaat niet veel in. Ah, mensen, was het de moeite waard? Ik heb niet zoveel geleerd. Maar als ik kan rijden.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Antwerpen zijn 3 twintigers het levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnot is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnot studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides. Ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees. Egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. U vuurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 00 32 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur.

0: Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interesten allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijk kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

niet 's nachts, al is het nog zo donker. En als het stormt, vindt ze dat echt niet erg. Kleine Anita is ook nooit meer stout of lastig met het wassen of het eten. Niet huilerig of plagerig of kattig. Broertje mag voortaan

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 uur tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland, dat zegt president Zelensky. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Whitaker.

0: ontdekt in ons land. Deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepten in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijk kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 geveer de muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziekmix. Het weekend tegemoet samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar Honey and the Rekels. Voor elke roos geef ik je 1000 kussen. Om dan te vervolgen met Frank Michel. Om dan verder te luisteren naar Sineke. Blijf vannacht bij mij.

We gaan luisteren naar Los Bravos, Black is Black, om dan te vervolgen met Hello Mary Lou, om dan verder te luisteren naar John de Bever, Leven de Lol.

0: We gaan luisteren naar The Flippers. Bye bye Belinda. Om dan verder te luisteren naar Jannes Kanjer van een meid. Om dan te vervolgen met een instrumentale Traumenlodie.
1: Rote Rosen, roter Wein.

gaan luisteren naar Maria Mia Cara. Om dan te vervolgen met Bobby Prins, Bel me. Om dan verder te luisteren naar Danje Wagner, Juanita.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
5: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer.
7: sfeer en altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
8: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
9: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Trekking van het Tomla bij Radio Monza. De 16e prijs, Russell Hobbs broodrooster, het nummer 50.187. De 17e prijs, een portable stereo box, het nummer 50.546. De 18e prijs, een socket set, het nummer 43.162. De 19e prijs, een groentehakker, het nummer 21.896. De 22e prijs, een domo fondue staal, het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingsschakel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
11: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
12: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. 1
13: adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland, dat zegt president Zelensky. Oekraïense handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interest allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek

0: nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijk kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Hallo, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Freddy Breck, Draai Wijze Rozen. We gaan nu luisteren naar John de Bever. Wanneer? Om dan te vervolgen met Kiss Me Quick in country versie.

Ja, wat Theo van Kleef, I'm so lucky. We gaan nu een tango beluisteren, Tango della Galossia Irma di Bernadetto.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïense handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interest allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest

Wij gaan luisteren naar Thea van Klee, Santa Maria, om verder te luisteren naar Roy Black, California Blue, om dan te vervolgen met Alles gaat voorbij van Tamorine.

Ja, Eddie Smets in Letty Lanka. You just wanna dance with you. We gaan nu luisteren naar Mike Bergen. Die mooie ogen om dan te vervolgen met de Matador.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Een fijn weekend gewenst. Bedankt voor het luisteren. Veel luisterplezier met de collega's. En als je tijd toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes, Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Trekking van de Tomla bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs, een groentehakker, het nummer 21.896. De 22e prijs, een doom of fonduestaal, het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, het nummer 15.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingsschakel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032-475-32-35-23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers. Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. In een appartement in de Antwerpse stationsbuurt zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen nadat er schoten gelost werden bij een ruzie. Drie mensen zouden in levensgevaar zijn. De feiten speelden zich af in de Van Stralenstraat, vlakbij het Koninklijk Atheneum en de Roosevelt-plaats. De politie was massaal ter plaatse en had de straat een tijdje afgesloten. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nu verder uitgezocht. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Op een parking langs de E40 in Heverlee is een bestelwagen ingereden op de politie. Het incident gebeurde gisteren namiddag tijdens een controle van de federale wegpolitie. Toen de bestuurder op de politie wilde inrijden, heeft één agent op de banden van de bestelwagen geschoten. Daarna is het voertuig tot stilstand gekomen. De bestuurder, een Nederlander van 24, is opgepakt. Wat hem bezielde is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïense onderhandelaars spreken vandaag en morgen in Amerika met gezanten van president Trump. Dat maakte de Oekraïense president Zelensky bekend. Het gaat om Jared Kushner en Steve Witkoff. De bijeenkomst zal naar verwachting 2 dagen duren, aldus Zelensky. En hij rekent ook op de deelname van een Europees team. Amerikaanse president Trump die wil dat voortaan de term superintelligentie wordt gebruikt in plaats van kunstmatige intelligentie. Hij heeft verklaard dat hij iedereen die de nieuwe benaming niet volgt als een vijand zal behandelen. Hij gaf daarbij geen verdere details over wat de dreiging precies inhoudt. Het Witte Huis beschouwt als vijand iedereen die de term kunstmatige intelligentie gebruikt in plaats van de nieuwe, zeer goed ontvangen en nauwkeurige term superintelligentie. Aldus de Amerikaanse president op zijn social netwerk Truth Social. Wat hij hier nu weer mee bedoelt met deze vage toestand is compleet onduidelijk. En dan de weersverwachting. Vandaag is het wisselend bewolkt met mogelijk regen. De temperatuur zit rond 15 graden. Het zou tegen de avond wel droger moeten blijven. Die droge periodes die zouden ook

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheiligen wordt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee, de boerderijen.
2: Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kienavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstad nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kienavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molen Beersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola, ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19:00 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molen Beersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molen Beersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogestraat nummer 49 te Molen Beersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE25 7352 2233 3482. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Road Trip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur. In de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven. Kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering. Over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Zaterdag 17 oktober, superkienavond met waardevolle prijzen. In duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, superkienavond, duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Biggie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop 20 euro. Dagkassa 25 euro. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Fanfare de Vrijheidszone, Cinema Paradiso op 31 oktober. In de bunker Nedersveld nummer 4 te Keunrooi. De deuren openen om 19:30 uur, de aanvang is om 20 uur. Presentatie, Mark Hoedemakers en zang, Fine Smeets. Tickets aan €10, het zijn vrije plaatsen. Verkrijgbaar bij de leden, ofwel via telefoonnummer 0032-476-79-99-99. Ofwel aan de kassa.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keunrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Tante Odilia komt op bezoek. Een doldwaze klucht vol misverstanden en verwarring. In CC De Stegel te Molenbeersel. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober vanaf 20 uur. En op vrijdag 6 en zaterdag 7 november vanaf 20 uur. Reserveren kan op www.popcornproducties.be oftewel info@popcornproducties.be. Gezinsbond Fusie Kin Roy. Fabrieksbezoek Marcien. Op maandag 9 november van 14 tot 18 uur. Ontvangst met koffie, thee en gebak. Live modeshow, bezoek aan fabriekswinkel waar ook gekocht kan worden. Inschrijven bij Mijne Broens op het telefoonnummer 089 70 39 87 of bij Suzanne Karens op telefoonnummer 089 56 34 81. Opstapplaatsen Molenbeersel aan de Stegel om 14 uur en in Keisnik aan de Oude Spar om 14:15. Nationale Renstal Trommeltje richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Kinroy in op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van Houthandel van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten driemaal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be ofwel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be. CV De Zwijtjatten presenteren artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30, de voorverkoop is 10 euro, het inkom is 15 euro. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank. Een pakkend theaterspektakel. Met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45, zaterdag 14 november om 19:45, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinroy. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com.
0: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinroy en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elementale muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flamenkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elementale muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 0988 91. The Dancing.
9: Wij zien je graag op de dansvloer.
10: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparing van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparing in het Franstalig onderwijs en ze gooien met van alles. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is en geeft toe dat ze een stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg zonder dat de jongen daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken worden morgen opnieuw fors duurder. Er komt 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt naar €2,49. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je €5 extra per tankbeurt. De prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt en door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen, blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Prater. De eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard. Er staan op dit moment nog 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de VN. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen de Franse nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Djevrev. Bewolkt met lokaal regen, zo'n 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog, later regen bij 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima 14 à 15 graden dan ook.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hazen komen geregeld voorbij, die mooie muziekjes van Bert Kemfort, vrienden. En zeker ook als we met ons programma beginnen van Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik voor jullie wederom leuke platen uitkiezen. En ik heb vandaag wederom verzorgd voor echte pareltjes die een poos geleden zijn dat we die nog eens hebben gedraaid. Hopelijk gaan jullie daarvan genieten. Je mag het altijd laten weten hoor. Dat kan via éénzelfde e-mailadres. RudolfStevens@telenet.be. Laat gerust van jullie horen.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er partan een liedje van gemokt, met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

toe eraan. Zo'n zot geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. Hij ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar heren. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe heren dan ga maar zien. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

0: dat zijn mijn todder af. Schattig is hij, met haar gat.
1: Ja, ja, wat voor een hit was het toch in de 70er jaren. Maar ook bij onze noorderburen, deze wilde boerendochter van Ivan Heijlen. We gaan naar Nederland met de Havenzangers.

trouwens graag deze gouden klassieker onder het stof onderuit van meneer Demus Roussos en Per Doname. Danny Christian, die heeft het over blonde meisjes. Luister maar eens mee.

kwamen mij zo lief nog eens vragen om dit nummer nog eens even te draaien. En wat doen we dan? Dat natuurlijk met heel veel plezier doen. Deze Desmond Dekker. En deze is een van mijn favoriete songs altijd geweest. Van die prachtstem van Johnny White. Zijn verloren hart, verloren droom.

onze latere afstemmers. Je luistert nog altijd mee naar deze aflevering van Terug naar Toen. En dit was een van die mooie songs van Dr. Hook. En dit is Boomerang met Hawaii Tutu.

waren we toen nog piepjong, zeg. We zaten met deze van Wiltura in 1973 en er is een plaats in mijn armen. Na deze Tura gaan we nog eens een keer luisteren naar Connie.

Kelly Family met dat mooie nummer van Wings and the Moor of Kintyre. En we gaan nog eens terug naar die prachtige hit van Linda. Het was voor haar een stevige nummer 1 hit. Deze nachten duren vaak zo lang.

waren nog eens een keer een van die mooie songs van deze mensen. Dus van, u komt nou niet op uw naam tussen. Hoe noemen ze ook weer al? Kiddy Kiddy Kiss Me Highway, zo is het dus. En niemand weet, ja, het kan wel eens gebeuren, hè, dat het je even ontgaat. Dus vooral als je niet op dat speakerbriefje kan kijken. Maar goed, we hebben ons nog net gered uit de valreep. Dus Highway met Niemand Weet. Wie hebben we nu klaar liggen? Op ons muzikaal verzoeklijstje wel een van die mooie liedjes van Gene Pitney.

Waarom dat ene kusje kan geen kwaad is, dat was eentje van Wilma. En nu naar de muziek van Simon & Garfunkel en Cecilia. MUZIEK

Simon en Garfunkel met deze mooie Cecilia-vrienden. En zo gaan wij stilaan ons programma voor vandaag besluiten. We hebben nog een tweetal liedjes. Het eerste eraan komt is eentje van ABBA met die mooie Fernando. En aansluitend daarop nog eentje van Ronald Keizer. Wat mij betreft, heel graag tot een volgende terug naar toen. Nog veel plezier met de collega's en tot weer horen. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem, waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Brussel zijn de grote vakbondsbetogingen zwaar uit de hand aan het lopen. De Socialistische Vakbond bracht eerst zo'n 50.000 mensen op de been tegen de federale besparingen. Later mengden zich honderden jongeren onder de menigte om het onderwijsbeleid aan te klagen, waarna zware rellen uitbraken. De politie moest waterkanonnen inzetten om de gemoederen te bedaderen. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien heeft hoofdverdachte Dave de Kok voor het eerst openlijk gepraat. De Kok gaf tijdens zijn verhoor toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij de 4-jarige kleuter zwaar heeft mishandeld en geslagen. Tot nu toe beweerde hij altijd dat hij zich niks meer kon herinneren. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de zware schietpartij in Antwerpen zijn door de politie vrijgelaten. Gisteren liep een vechtpartij in een Airbnb-appartement volledig uit de hand, waarbij 3 twintigers levensgevaarlijk gewond raakten. Een van de slachtoffers is buiten levensgevaar. Het onderzoek naar een afrekening in het drugsmilieu loopt. Er gaat dit jaar historisch veel geld naar de bouw en de renovatie van sociale woningen. De eerste 9 maanden investeerde Vlaanderen 1 miljard euro, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, de Prateren. Een noodzaak, zegt de Prateren. Vandaag staan er in Vlaanderen nog altijd 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar een 95-jarige Zuid-Afrikaanse vrouw. De voormalige rechter en VN-commissaris voor de mensenrechten krijgt de onderscheiding voor haar buitengewone moed in de strijd tegen straffeloosheid. Ze zette zich haar hele leven in voor het vervolgen van oorlogsmisdadigers. Het weer zwaar bewolkt met perioden van regen en motregen, maxima tot zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans op enkele buien, 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter, met temperaturen die opnieuw klimmen tot 18 graden.
10: Dit was het Radio Monza nieuws.
7: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel? Of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Elantalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, Dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen? Regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza. Team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met traangas en het waterkanon. De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 à 40.000 mensen namen eraan deel, maar die hielden het netjes. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten, zegt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, het onderzoek loopt nog. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren 3 Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen zijn alle vluchten weer paraat. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij 18 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Corrie Konings, het was in de tijd een enorm succes. Het was eigenlijk een single met twee A-kanten, zo werd dat wel eens genoemd. De A-kant was oorspronkelijk Huilen is voor jou te laat. En de B-kant was deze Adio Adio. Maar het werd ook een enorme grote hit. Na al die jaren is het nog steeds geliefd onder het grote publiek. En daarom hebben wij hem nog eens graag voor jullie uit de kast gehaald in deze Terug naar Toen. Net zoals deze van Willy Sommers. Een meisje voor het leven.

Willy Songers zocht zijn inspiratie in die periode dus in de Franse chanson met het nummer Mon cœur qui je t'aime dus. En hij maakte dus een Vlaamse versie, Een meisje voor het leven. En het was voor Willy ook een aardige hit. Dit was een kanjer van een hit wereldwijd voor de Zweedse formatie ABBA. En als mijn geheugen me niet in de steek laat, tekenen we kalenderjaar 76 met deze Dancing Queen.

blijft een feestknaller, deze van Barry White. En nou Barry White, gaan we ons plaats maken voor een heel mooi nummer. Zitten we ook nog in de 70er jaren met deze Lassie van Ingrid.

0: dan denk ik aan jou.
1: Oorspronkelijke nummer van Peter West, Dan denk ik aan jou, maar vandaag in de versie van Bobby Prins. Hein Simons.

luisteren nog eens een keer. Bonnie M met Painter Man. En wat hebben we nu voor jullie klaar liggen? Clark Richard, mooie, fijne herinneringen en pure nostalgie op jouw radio. En ook nog geliefd onder zoveel mensen. En het roept ook bij heel veel mensen mooie herinneringen op. Vanuit 1965, zo lang al terug in de tijd met deze. Hoe kon ik weten?

een van die mooie hits van Clark, van Cliff Richard, want de andere was Clark dus, maar dit is de Cliff en dat was een van zijn mooie hitsongs uit het grijzere Eurosong verleden. Dit, kennen we dit nog? Jawel hoor. Eddie Wally, de zingende marktkramer.

Dat was onze zingende Mark Kramer, die helaas ook al een poos niet meer is. Overleed op 6 februari 2016. Zo lang is het ook al geleden. Na deze van Eddie Wally, Freddie Breck met zijn Bianca.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
8: www.traiteurdienstjackejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres: Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.

0: uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie de handen vol met zware rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich daar verzameld en bekogelen de ordediensten massaal met flessen, stenen en verkeersborden. Een lijnbus is al volledig vernield. De politie probeert de amokmakers terug te dringen met traangas en het waterkanon. De grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering De Wever, waar zo'n 30.000 à 40.000 mensen aan deelnamen, verliep eerder op de dag wel rustig. Het Italiaanse eiland Sicilië is opgeschrikt door een verwoestende dubbele tornado. Het natuurfenomeen begon als een waterroos op zee en trok daarna met enorme kracht over het land. Volgens lokale media raakten twee mensen gewond toen hun auto door de hevige windvlagen in een ravijn werd geslingerd. De materiële schade aan gebouwen, voertuigen en landbouwgronden is gigantisch. Aan het stadhuis op de Grote Markt in Antwerpen is een handgemeen geweest tussen Philippe de Winter en Anke van der Meers, allebei van Vlaams Belang, en Marokkaans-Belgische mensen die een huwelijk bijwoonden. De Winter houdt er een bloedende wenkbrauw aan over. De politie hield twee mensen uit de menigte staande. Er was geen aanleiding om mij aan te vallen, aldus de Winter. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging. Sport dan. FIFA-voorzitter Infantino heeft een belangrijke concurrent minder voor de komende verkiezingen. De Canadees Victor Montelliani heeft officieel laten weten dat hij zich in maart geen kandidaat stelt om Infantino op te volgen. Volgens waarnemers maakte Montelliani nogthans een goede kans om de huidige FIFA-baas van de troon te stoten. De Zwitserse oud-voetballer Raymond Vega blijft voorlopig de enige tegenkandidaat, terwijl Infantino de wereld rondreist om stemmetjes te ronselen bij kleinere voetballanden. Zware bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

is voor mij van veel betekenis. Je wijze raad en je vriendschap voor het leven is hetgeen

0: is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 3608 of www.garagevanderveke.be.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie de handen vol met zware rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich daar verzameld en bekogelen de ordediensten massaal met flessen, stenen en verkeersborden. Een lijnbus is al volledig vernield. De politie probeert de amokmakers terug te dringen met traangas en het waterkanon. De grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering De Wever, waar zo'n 30.000 à 40.000 mensen aan deelnamen, verliep eerder op de dag wel rustig. Het Italiaanse eiland Sicilië is opgeschrikt door een verwoestende dubbele tornado. Het natuurfenomeen begon als een waterroos op zee en trok daarna met enorme kracht over het land. Volgens lokale media raakten twee mensen gewond toen hun auto door de hevige windvlagen in een ravijn werd geslingerd. De materiële schade aan gebouwen, voertuigen en landbouwgronden is gigantisch. Aan het stadhuis op de Grote Markt in Antwerpen is een handgemeen geweest tussen Philippe de Winter en Anke van der Meers, allebei van Vlaams Belang, en Marokkaans-Belgische mensen die een huwelijk bijwoonden. De Winter houdt er een bloedende wenkbrauw aan over. De politie hield twee mensen uit de menigte staande. Er was geen aanleiding om mij aan te vallen, aldus de Winter. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging. Sport dan. FIFA-voorzitter Infantino heeft een belangrijke concurrent minder voor de komende verkiezingen. De Canadees Victor Montelliani heeft officieel laten weten dat hij zich in maart geen kandidaat stelt om Infantino op te volgen. Volgens waarnemers maakte Montelliani nogthans een goede kans om de huidige FIFA-baas van de troon te stoten. De Zwitserse oud-voetballer Raymond Vega blijft voorlopig de enige tegenkandidaat, terwijl Infantino de wereld rondreist om stemmetjes te ronselen bij kleinere voetballanden. Zware bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Radio Monza, Freddy Nijens. Het beste van het zuiden, Freddy Nijens.
0: Het is alweer vrijdag. Goedemiddag allemaal en welkom bij Het Beste van het Zuiden. naam is Freddy Nijens en jij luistert natuurlijk naar het beste van het zuiden. Elke vrijdag tussen de klok van 17 en 18 uur. Deze week heeft iemand de lijst verlaten. En dat is Jimmy K met Vergoon nog niet nog bed. Dat wil zeggen, we hebben deze week ook een nieuwkomer. En ook iets speciaals wat jullie niet gewend zijn in dit programma. Zometeen gaan wij van start met nummer 15. Staan 12 weken in de lijst, komen van 11 naar 15. Sien en Eddie en Laat ons leven, laat ons reizen.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden. De top 15.
2: Zo, we zijn al toe aan ons eerste overzicht van 15 tot en met nummer 10. Op 15. En ze kwamen van 11, 12 weken in de lijst. Sina en Eddy en Laat ons leven, laat ons reizen. En blijven staan deze week op 14, maar staan nog maar 2 weken in de lijst. Niet te houden. En wat ogen me beloven. En dan de speciale plaat wat ik toen straks zei. We hebben er eens een Engelstalig plaatje bij. Op 13, Lana G en Dance Still Down. En René, hij heeft nog altijd zijn speelkwartier hier op de radio. Want hij is blijven staan deze week op nummer 12, want het staat 15 weken in de lijst. Over een paar weken trouwens brengt hij een nieuw nummer uit, heeft hij mij laten weten. En van 8 naar 11, 11 weken in de lijst, Freddy Davis. En geniet van iedere dag. Bent u een artiest? Wilt u reageren op het programma door ons een liedje door te sturen? Geliefd in mp3-formaat. U stuurt dat naar radiomonza@telenet.be of u stuurt het rechtstreeks naar mij, freddy.nijens@telenet.be. En dat komt natuurlijk helemaal goed. Aangeland op nummer 10. Hij komt van 13, staat nog maar 2 weken in de lijst. Peter Jong en Als je me raakt.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van de tijden. De top 15.
2: Op nummer 10 hadden we Peter Jong met Als je me raakt. Hij kwam van 13 en 2 weken in de lijst. Paul Beulen, Pak de tinnen tiet. Van 10 naar 9, 3 weken in de lijst. Trouwens een ex-Radio Monza favoriet, zoals de meeste plaatjes

En Michael van Hork, hij is nog altijd aan het dromen. Maar hij zal blijven stilstaan deze week op nummer 7. Dus 3 keer 7. Le Soleil, de zomerrit van Maurice Monet. Hij komt van 2 naar 6, 7 weken in de lijst. Dat wil zeggen, aangeland op plaats nummer 5. En Chris Alphabet, hij ziet er nog steeds zitten, want hij ziet de zon. 9 weken in de lijst, deze week blijven staan. Hier is hij dan.

0: Freddy Nijens.
1: En zo zijn we bijna ten einde van dit programma voor vandaag, vrijdag 9 oktober 2026. Op 5 was hij blijven staan, zoals ik straks al zei. Hij komt hij staat zomaar liefst 9 weken in de lijst. Chris Alphabet en Ik zie de zon. En plaat in de tijd van Corrie en de Rekels. 4 blijft 4-6 weken in de lijst. Monique Pluimen, Samen zijn we sterk. En dan heeft u al gehoord, we hebben deze week ook een nieuwe nummer 1 hit. Maar die gaat u natuurlijk wel nog horen, want Andy en Monique zijn helaas verdwenen op de eerste plaats met De Orgelman. Maar ze staan zomaar liefst 12 weken al in de lijst. En ze komen van 1 en gaan naar 3. Lindsay Lynn, ze doet het goed. 4 plaatsen gestegen van 6 naar 2. 8 weken in de lijst en we gaan sjoebelen. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Fijn weekend, blijf gezond. En graag tot volgende week vrijdag voor een nieuwe aflevering van Het Beste van het Zuiden. Een welverdiende eerste plaats voor Tinus en Limburg Leef. Fijn weekend, bye bye.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
4: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Stevige rellen in Brussel. De politie heeft daar meer dan 20 mensen opgepakt. En de meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk gaat de teller nog oplopen. De politie speelt een kat-en-muisspelletje met de relschoppers die overal vernielingen achterlaten. De politie heeft ook massaal het waterkanon ingezet. En er zijn ook al traangasgranaten gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook in de zaal. Een aangrijpend moment, zeggen journalisten die ter plaatse waren. In Antwerpen is er een handgemeen geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. De Winter heeft een gehavende wenkbrauw en een blauw oog en zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op regen, maximaal 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en temperaturen rond 15 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo, een hele goede avond allemaal. Welkom bij Radio Monza. Vandaag 9 oktober en we hebben bezoek in de studio, Twan.
1: Inderdaad, we zijn er weer samen hier in de studio. Gezellig clubje niet. En ik mag vandaag dus Popcorn Producties voorstellen niet. Die hebben een nieuw theaterstuk klaar gemaakt, of zijn ze nog volop met bezig. En dat gaan ze binnenkort toch ook ten berde geven in Molenbeersel. En ik heb dan niet meer hier zitten in de studio, Hugo Werens, een van de kopstukken van de productie. Hugo, welkom in de studio.
2: Kopstukken, we zijn een team. Hè. Als ze zo gaat maken, dan moesten we dat met een team doen.
1: Hè. Eén van de kopstukken.
2: Ja. Een geweldig begin ook met de popcornmuziek.
0: Toepasselijk.
2: Ja, heerlijk. Ja. En dat is ook vrolijk, popcorn. Ja. Hè. Dat is genieten. Ja. Hè. Ja. En dat is wat wij ook willen maken. Dat mensen kunnen genieten van de zaken.
1: Maar ja, om popcorn te maken, moeten die eens explosief zijn natuurlijk.
2: Ja, dat is het schoon, hè. Dat is het schoon, hè. Het is gewoon een zeurtje. En als dat warm gemaakt wordt, dan wordt dat zo wat lekkers. Ja. En dat zijn wij aan het doen, nu ook met deze productie.
1: Inderdaad. Natuurlijk, Hugo is net alleen gekomen, net een deel van het team metgebracht natuurlijk. Absoluut. Want het was teamwerk. En dan mag je ook begroeten Vanessa Huskens.
3: Ja, hi.
1: Vanessa, welkom. En ik heb hier nog even snijven mee zitten. Dat is een bekende hier, want hij duidt ook in andere producties met de Mullenbeersel. Dat is Bernadette Korte. Bernadette, welkom. Die kon ze natuurlijk nu niet veel zeggen, want we hebben jou uitval van een microfoon. Maar we gaan dat oplossen in de loop van de avond. We gaan van microfoon wisselen en dan moest ik ook aan het woord. Dat gaan we dan nog verder bekijken.
2: Het is niet dat ze moet zwiegen. Hè.
1: Nee,
2: dat is
1: nee,
2: niet
1: nee.
2: De bedoeling.
1: Ja, dat is ook moeilijk voor Bernadette om te zwiegen.
2: Oh, dat is... Ja.
1: We gaan wel overschakelen regelmatig in het AN, want er zijn een paar dames die liever in het AN spreken, ja, beste boosreers. Ja. Dat is dan ook geen probleem voor die meisjes hier om zich uit te drukken natuurlijk. Hè. Maar ja, hoe gaat het over Popcorn Producties? Hier even schetsen in het verleden. Wem is Popcorn en van wanneer is Popcorn actief?
2: We zijn al de hele tijd actief. Ik heb mijn hulplijn moeten inroepen omdat ik zelf niet meer wist. 2007 zijn we zo gaan begos. Janneke, Huizing en ik.
1: Hugo Werens, ja.
2: Ja. En we zijn eigenlijk van plan geweest van we maken producties. Dat maakt niet uit. Dat mag muziekproductie zijn, dat mag filmproductie zijn, dat mag theaterproductie zijn. Whatever. Hoe we zin in hebben. Mm. En zo zijn we eigenlijk gestart met eigen productietjes te maken. Productietjes. Maar in ook een opdracht. Bijvoorbeeld CM hebben we een leuke productie gemaakt die avondvullend was.
1: Ja.
2: Voor een thema. Voor ook educatief. Mm. En later, ja, dan we hebben gewoon de lol om te spelen. Dus, we hebben ook kleinere producties gemaakt, bijvoorbeeld binnen Meulenfeesten.
1: Ja, ik kan me herinneren, dat zijn van die korte sketches.
2: Ja, precies.
1: Die dan eigenlijk op locatie doorgaan.
2: Ah, precies. Principe,
1: dus ja, helemaal juist. Ingekleed.
2: Ja. En we hebben ook een samenwerking gedaan met Phoenix Company. De Phoenix Company is een andere
1: theatergezelschap.
2: Maar daar hebben we wel connecties met en samenwerkingen met gehad. Mm. En zo zijn we ook een beetje in eenzelfde watertje.
1: In dezelfde vijver.
2: Vijver van speulers gekomen. Ja. En zo zijn we ook aan producties gemaakt dat meer speulers aanwezig zijn. Dat wij niet alleen.

0: Dat is zo van de muziek, die blijft mooi. ABBA was dat, met Waterloo, 1974 kwam.
1: Waterloo dansmuziek.
0: Dat is al even geleden.
1: Waterloo dansmuziek. Waterloo is ook een Belgisch monument, hè.
2: Absoluut.
1: Dus het leven van Waterloo, of was het toch?
2: Ja, ja.
1: Dus,
2: ja, ja, ja.
1: Maar Waterloo, stuit bij jou op de muzieklijst. Er stonden nog meerdere van ABBA op de muzieklijst. Heeft dat een oorzaak?
2: Een beetje waar. Wij gaan heel veel muziek gebruiken van ABBA of, in de voorstelling. De huur zelf wat van een leuke
1: dansbare sfeer, muziek, ja.
2: Muziek dat dat geeft. Er waren ook wel leuke, moet ik dat zeggen, scènes met gemaakt,
1: ja,
2: met,
1: ja.
2: Met de muziek.
1: Muziek werkt ondersteunend natuurlijk. Ja.
2: Absoluut. Maar ook voor ons als spelers vind ik dat ook geweldig om, daar krijg ze een kick van als ze dat de muziek trouwens bij hebt.
1: Ja.
2: En ABBA is gewoon weg de rode draad een beetje door het stuk heen.
1: Maar ja, om even terug te komen op het gebeuren, producties, popcorn producties vanaf 2007 zit je al actief, ongeveer 20 jaar. Je hebt toch wel een rijk programma gehad. Welke dingen kennen we ons nog herinneren als mensen van Mullebeersel in de laatste jaren wat geproduceerden?
2: Ja, dat is een goeie, want we hebben ook verschillende voorstellingen gedaan die Beersel helemaal niet gezien heeft.
1: Oh ja,
2: ja,
1: maar ja, wat Beersel gezien heeft.
2: Wat Beersel gezien heeft, dat zijn bijvoorbeeld de kleine productie wat we gedaan hebben met muziek is de No Beatles.
1: No Beatles, dat. Ja, ja, dat was met Jonas van Es.
2: Dat was met Jonas van Es, ja, ja, precies.
1: Inderdaad, accordeon.
2: Ja, ja, en dat hebben we met collega's van mij en daar hebben we een beetje lol met gemaakt. Mm. We hebben de reunie gedaan, de val van Louis. En dat was een stuk hoe het eigenlijk over ging van dat degene die aan de macht is, die velt. Letterlijk, ja. En figuurlijk,
1: ja, ja.
2: Maar hij speelt dat.
1: Ja.
2: Maar ja, ik wou dat niet helemaal uitleggen, want dan ben ik morgen vroeg nog
1: bezig. Ja, wat ik me nog goed kan herinneren, dat is een productie van vorig jaar, dat was Forest, geloof ik.
2: Forest, absoluut.
1: Dat was dus in het cultureel centrum in de Stegel.
2: Ja.
1: En daar had je helemaal alles opnieuw ingericht natuurlijk.
2: Ja, waar ga je het idee van het publiek moet een eigen

0: perspectief kregen. Mm. En als ze in de middenspuls van het
1: van de zaal,
0: van de zaal. Mm. En het podium eigenlijk ook gebruikt als spulvlak, dan moest het publiek op weer plekken neerzetten. Ja. Maar als ze op de eindplek zit, zo is het net dezelfde voorstelling als als op de andere plek zit. Ja, ja. Dat was eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus kreeg ze een ander perspectief. En het ging eigenlijk ook wel een beetje een draak steken met wat er toen gebeurde in 2020 met alle gedoons van COVID en de mondmaskers en ik weet niet wat.
1: Ja, dat was toen die periode, joh. Ja. En dan heb je nog, daarvoor heb je nog gespeeld, gehad een stuk over Agatha Christie, geloof ik.
0: Ja, precies. De Laagte hebben we dat genoemd. En dat was wel de merk dat we nu heel verschillende stijlen proberen aan te pakken. De Laagte was dus echt een
1: creamy,
0: om het zo maar te zeggen. Ja. Agatha Christie, ja, de kunst in een om her, dat is fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat op podium te zetten, dat heeft Janneke toen ook geregisseerd, met succes, vond je.
1: Mm-hmm.
0: En toen Forrest, dat was eigenlijk een beetje een moderne sprookje, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Een bepaalde duiding natuurlijk
0: ook.
1: Ja.
0: En dit jaar, dus de eerste keer dat we echt een klucht gaan spelen.
1: Een klucht. Zeer toegankelijk natuurlijk voor het grote publiek.
0: Zeer toegankelijk voor het grote publiek, maar ook, ook weer een test voor ons, want dat is weer een andere stijl. Mm-hmm. Dat is weer een andere aanpak, maar wel leuk, ja.
1: En het stuk heet Tante Odilia komt op bezoek.
0: Tante Odilia komt op bezoek.
1: Dat is het meubel van het theater, geloof ik. Hoe moet ik dat zeggen?
0: Het is, ons tante, dat is een vreselijk chique madame.
1: Okay. Ja. Maar we gaan daar straks dieper op in,
0: zeker,
1: natuurlijk.
0: Zeker.
1: We gaan eerst nog het muziek draaien, want anders kregen we ABBA-productie niet gedaan. Freddy, heb ze nog het klaar?
2: Ja, SOS.

0: En dat gaat zo snel. Mooie liedjes, hè? Duren niet lang.
1: Ja, SOS, dat is een noodsituatie.
0: En het was SOS, hè? Het was SOS.
1: Maar ja, we hebben dus toch wel leuke producties in het verleden gehad, waar de mensen zich toch wel nog van kunnen herinneren. Maar een frappant gebeuren, wat mij nog in de kop zit, zal ik zeggen, dat is het filmgebeuren, waar je heel actief in bent bezig bent geweest. Hè?
2: Ja.
1: Dat is de film van De Kop in de Wind. Ja, met Theo Keijers te maken en het molen naar zaligen.
2: Ja, ja, de was, moet ik even liggen, 80 jaar Mullenaar of 70 jaar Mullenaar. Moet ik even
1: liggen. Actief, molenaar.
2: Actief.
1: Ja.
2: Schuld maar een decennium. Maar daar hebben we een film van gemaakt in tribute en als voor de Theo.
1: Ja, ja.
2: En dat was geweldig.
1: Een beetje documentaire vorm.
2: Documentaire vorm en ook
1: geschiedenis, duiding in het verleden, allemaal. Dus
2: hij inderdaad wel verschillende facetten. Het document van Theo Keijers met de meulen, want dat was een eenheid. En ook de techniciteit die dan een beetje erin in verweven wordt.
1: Ja.
2: Hoe ook de hobbymeulenaars en zo dan profiet aan hebben.
1: Ja, ja.
2: Maar dat was een hele mooie ervaring om te maken.
1: Het is een indrukwekkend document geworden.
2: Ja, ik ben daar zeer tevreden over wat we daarvan gemaakt hebben.
1: Ik denk dat de Loesers Toes die de film gezien hebben, toch ook daar zeker met in zijn natuurlijk. Hè. Maar ja, we zitten met het stuk Tante Odilia komt op bezoek.
2: Mm-hmm.
1: En als ik het goed begreep, heeft dat toch een hele ontstaansgeschiedenis gehad. Want ik geloof dat er eerst een andere productie bedoeld was en dat het gewoon je weg helemaal geëvolueerd is. Met Bernadette, dat heeft me heel van alles in mijn oor liggen te floesteren.
2: Echt,
1: Bernadette, vertel eens, wie is dat allemaal ontstangen? Dat je nu dit stuk speelt en niet een ander stuk speelt?
3: Ja, het was van het begin al heel duidelijk dat wij heel graag voor een klucht zouden gaan. En waar gelachen bij kan worden. En Janneke zei ook, we gaan voor een bestaand stuk. Er is zo'n ruim aanbod, we gaan eens kijken wat we vinden. We hebben toen verschillende stukken gelezen en we hebben er dan collectief eentje uitgekozen. En daar zijn we dan mee aan de slag gegaan.
1: Van stapel gelopen.
3: Ja, wij dachten, dit is het, dit gaan we doen, dit is helemaal wat we willen. En ik denk dat we in januari zijn begonnen met repeteren. En naarmate dat proces vorderde, merkten we toch van, goh, hier kan meer uitgehaald worden en volgens mij is het toch niet alles. Toen hebben we wat dingen in dat stuk aangepast en zelfs dat was toch niet de oplossing die we dachten dat het zou zijn. En toen heeft Janneke gezegd, we gaan het helemaal anders doen. Ik schrijf zelf een stuk.
1: Eigen werk.
3: Ja, en we gaan een eigen productie doen. En door middel van improvisatie en wat verschillende dingen die we hebben uitgeprobeerd, zijn we nu tot dit stuk gekomen eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. En wat Bernadette ook zegt van, we zijn aan het spelen en dan merk je pas van, hey, niet iedereen komt goed aan bod. En dat was ook wel een idee van, we willen toch iedere speler goed aan bod krijgen. Ja, en de karakters worden niet zo, dat is even niet zo blij met. En het is wat Bernadette zegt.
3: Dit past veel meer bij de groep die waar we nu mee aan het spelen zijn. En ik denk ook gewoon bij de vibe.
2: Bij de vibe.
3: Ja.
1: Dus we gaan een stuk krijgen. Dus we moeten dus een achttal spelers ermee doen, geloof ik. Mm-hmm. En die dan allemaal een gelijke rol hebben, zal ik zeggen. In tijd, zal ik maar zeggen. Dus in opkomst en dergelijke dingen. En die dus allemaal divers gaan zijn van type. Dat is zo'n beetje heel kort gezegd.
3: Dat is ook een beetje de kracht van een klucht, denk ik.
1: Ja, ja.
3: We zitten met hele typische personages die je meteen bij scène 1 al kent. En ik denk dat die variatie in die personages en in die karakters, dat het dat ook spannend, leuk en grappig maakt. Het zijn heel uitgesproken types.
1: Dus wij gaan dus toch wel verrast worden, denk ik, als we het theater gaan bezoeken. Wij gaan nog een beetje muziek maken.
2: Ook hij sticht muziek maakt wel.
0: Ja. Ja.
3: Verrassend. Ja,
0: pak je gitaar, zou ik zeggen. We gaan iets pakken van, nu niet van Abbe. Guus Meeuwis en Vagans.
2: Precies.
3: Jazeker.

0: Het dondert en het bliksemt. Met wat gaat wel regenen, denk ik. Ik ben even een beetje buiten en kijken, ik weet niet.
1: Het regent bier.
0: Bier.
1: Ja,
0: bier.
1: Stond de schuim op water, hè? Ja. Het regent bier, Guus Meeuwis, dondert en het bliksemt. Maar we zijn hier nog altijd samen met mensen van de Popcorn-productie, die hun nieuwe productie gaan presenteren binnenkort. En we hebben hier nog jonge artiesten zitten natuurlijk, dat was het thema. Ze hebben dus heel veel jonge artiesten aangelokt, de Popcorn-producties. En een van die jonge artiesten, dat is Vanessa Huskens. Vanessa, ja. Wie komt ze terecht bij zo'n productie?
2: Ja, ik heb dus eerst al in een paar andere producties meegespeeld. Ik heb meegespeeld in Phoenix, wat dus ook de andere productie...
1: Ja, theatergezelschap is in Molle Beersel.
2: Ja. En daarin zaten ook dus acteurs zoals Janneke, die dus deel zijn van Popcorn. En ja. Zo ben ik eigenlijk een beetje in contact gekomen en zo ben ik ook in dit stuk beland, ja. Uiteindelijk.
1: Ik geloof ook dat Janneke en Hugo bewust naar jonge artiesten aan het zoeken zijn. Dat heeft ook te maken dus met de dynamiek van het gezelschap. Het is een vrij dynamisch gezelschap.
3: Absoluut, het klinkt wel heel raar als dat zo is. Maar het is wel belangrijk dat we jongere mensen aantrekken. Mm. En ik vind het ook heel leuk dat weer de animo er is. Mm.
1: Maar Vanessa, dat gevoel voor theater, de doen, het speulen voor emes en zo, dat zit toch al jong en bloot, geloof ik, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik heb al sinds dat ik vrij jong ben, doe ik al theater. Ik zat in het culturele centrum van Mazeik. Heb ik daar in die academie heb ik heel lang les gevolgd. Dus theater en woord is dat.
1: Ja.
2: Nu ben ik volgens mij al 12. Dit is mijn 12e jaar, denk ik.
1: Ah, ja.
2: Ja, dus zo ben ik eigenlijk een beetje meer en meer in theater gekomen. Ik had vroeger heel veel hobby's, maar die hobby's zijn één voor één ervan afgevallen, ja. Eigenlijk. En theater was dan eigenlijk het enige wat overbleef.
1: Jouw passie,
2: eigenlijk. Ja, het enige wat overbleef.
1: Dus daar ga je voor eigenlijk.
2: Ja, dus dat probeer ik ook meer te verbreiden en meer meer stukken mee te spelen.
1: Heb je als klein kind ook voor de tantes en de nonkens ooit iets theater gespeeld? Of
2: waarschijnlijk.
1: Dus het zit er van heel jongs af aan in, begrijp ik.
2: Ja.
1: En je wil dat natuurlijk verder uitbouwen. Heb je plannen om grotere theaterscholen te gaan volgen of iets?
2: Ja, ik heb inderdaad al auditie gedaan bij de Toneelacademie van Maastricht. En ook in Utrecht. Bij Maastricht was ik de eerste keer niet door de selectie gekomen. Maar ja, dat is ook een heel, heel ruw selectieproces. Dat wordt van 3000 mensen wordt het ongeveer gereduceerd naar 300. Ja. Die dan door mogen door de selectie heen. Ik heb dan ook auditie gedaan in Utrecht voor die toneelschool. Ben ik door de selectie ingekomen, ben ik niet naar de auditie kunnen gaan, omdat ik ziek was, waar ik nog steeds van baal.
1: Ja, dat is wel jammer, ja.
2: En nu heb ik opnieuw mijn auditie eigenlijk voor Maastricht voor dit jaar ingegeven. Dus nu nog maar hopen dat ik binnenkom.
1: Afwachten, wanneer gaat die auditie door? Binnenkort?
2: Nee, dat is zeg maar, je doet eerst een paar filmpjes insturen en een tekstje schrijven. En dan krijg ik zo tegen eind november te weten.
1: Dus dan ben je al druk in de weer geweest om jou te presenteren in Maastricht.
2: Ja, inderdaad.
1: En wat verwacht je ervan? Wat hoop je ervan als je daar terecht kan? Hoe lang zou je daar dan kunnen nog lessen volgen of actief zijn?
2: Ja, volgens mij moet ik dan 4 jaar lang een bachelor doen en dan 1,5 jaar een master doen. En ik hoop dat ik daar gewoon heel veel leer. Ik hoop dat ik daar gewoon connecties maak, veel leer en dat ik er vooral ook plezier uit haal, want ik vind theater spelen keileuk.
1: Ja, nu is het nog allemaal amateurtheater natuurlijk, maar als je straks een Maastricht master hebt, dan zal het waarschijnlijk zelfstandige theater worden. Grote producties voor televisie, voor grote theaters en dergelijke dingen. Dat is zo'n beetje waar je naartoe wil.
2: Ja,
1: dat
2: inderdaad.
1: Is jouw droom.
2: Dat is wel mijn droom, dat is wel mijn doel.
1: En daar wil je alles voor doen en alles voor laten natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ik denk dat Hugo wel blij mag zijn met zulke gedreven mensen in zijn gezelschap.
3: Absoluut.
1: Maar dat geldt natuurlijk ook voor Bernadette, denk
3: absoluut.
1: Ik. Hè? Dus,
3: ja, maar dat zijn mensen die ook bezig zijn geweest al langere tijd met theater. Dat voel je ook en dat merk je ook. En die dynamiek die is heel fijn. Ja.
1: Oké. Okay. Dan, ja, Vanessa, performance, dat doe je ook, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is waar. Ik zit nu eigenlijk voor een jaar, mijn eerste jaar, aan de PXL Hogeschool, PXL MAD, dus Media Arts and Design is dat. Mm. En ik volg de richting, eventjes reclame maken nu, Open Senses Lab and Performance.
1: Ja, moeilijk woord.
2: Het is een heel kleine richting, het is een best wel niche richting, maar... Het is heel leuk eigenlijk. Het is kunst maken met verschillende zintuigen te gebruiken. Dus ook parfum maken en dergelijke. Ja. En dan heb je ook zo'n vak performance art, waar je over verschillende performance artists leert. En de geschiedenis ervan leert en technieken leert. Dat is eigenlijk kei leuk.
1: Ja, mensen, voor de mensen thuis die ooit straatgebeuren volgen of grote festivals volgen. Dus performance, dat is eigenlijk mensen die dus alleen of met z'n twee iets opvoeren, een act opvoeren op straat. Mm. En de mensen blijven dan meestal hangen en nieuwsgierigen natuurlijk, wat gaat er gebeuren. Maar meestal zijn hele verrassende dingen. Ja. Het kan ook, er kan ook woord gesproken worden soms gewoon, dat er gewoon gekeken wordt of gebaren gedaan wordt. Ja, en zoiets moeten we ons bij voorstellen, denk ik.
3: Ik denk dat dat nog breder is, hè, wat Vanessa doet. Het is niet alleen maar acteren in situaties, maar het gaat echt heel breed, hè?
2: Eigenlijk wel dan.
3: Ja, het is bijna alles wat je met kunst kunt doen, met je zintuigen kunt doen.
2: Ja, dat is waar. Dat is niet alleen maar acteren en performen in bepaalde situaties, maar dat is kei breed. Ja.
1: Nu, we hebben reusachtige performances gehad op de molenfeesten vroeger. Hè? Dus, met die hele installaties en dergelijke dingen allemaal. Ja. Dus hoe heette die, Jordan of zoiets, heette die kerel. Dat is ook zo een uitvloeier van die performance natuurlijk. Maar we gaan nog wat muziek beluisteren, Freddy. Hebben we nog iets klaar liggen?
0: Ja, we zullen een keertje ABBA nemen. Money, money. Okay.

0: The Rich Man's World. Ken je die, Twan?
1: Ja.
0: Ik ken die niet.
2: If I were a rich man. Ja, dus Money makes the world go round. Hè. Ook nog zo'n nummer. Het gaat over geld. Het gaat over veel geld natuurlijk. Het gaat over rijkdom. Rijkdom brengt natuurlijk ook een beetje luxe leven met zich mee. En dan komen we meteen eigenlijk bij tante Odilia. Want die was rijk, geloof ik, hè. Maar het hele verhaal hebben we nog niet gehoord. Waar gaat het over eigenlijk, Bernadette? Heb jij daar gedacht van?
3: Ja, ik heb wel enig idee waar het gaat. Ja, ik heb er een kleine kijk op. Nee, in het stuk maken we eigenlijk kennis met tante Odilia. Zij is een zeer vrolijke, rijke vrouw en zij woont in Australië. Maar ja, zij heeft geen kinderen en haar enigste erfgenaam is haar jongere neef Boris. En zij wil wel eens even komen checken daar in België of die Boris haar erfenis eigenlijk wel waard is. Mm. Dus zij plant een bezoek. En het gezin van Boris is eigenlijk ook zit er goed bij. Maar helaas heeft Boris de laatste tijd wat moeilijke financiële keuzes gemaakt. En gaat het daar toch niet helemaal goed. Dus ze kunnen die erfenis goed gebruiken. Maar ja, ze moeten dus op een goed blaadje staan bij hun tante Odilia. Dus alles, ze zijn in volle voorbereiding. Maar dan, plots komt tante Odilia veel vroeger dan gepland, staat ze op de stoep, ja. En Boris was helemaal niet in staat om zijn tante onder ogen te komen. Oh. Die ligt Lazarus in bed.
2: Ik kon haar niet ontvangen.
3: Nee. En op die manier krijgen wij natuurlijk die erfenis niet. Ja. Dus dan moeten we met een plan komen en dan begint het eigenlijk.
4: Dan begint het plan met allerlei problemen die erna komen.
3: Ja.
4: Misverstanden
3: tot en met. Ja, het wordt alleen maar ingewikkelder. Ja.
2: Maar komt er nog wel een happy end dan? Of moeten we met de zakdoek naar huis?
4: Dan moet je maar komen kijken.
3: Uiteraard.
2: Dus de spanning blijft erin tot op het einde.
3: Ja, absoluut.
2: Het is geen doorgestoken kaart natuurlijk.
4: Dat ga ik ook niet zeggen.
3: Nee. Dus
2: in alle geval, het wordt een schateren en lachen. De misverstanden volgen elkaar in een snel tempo op waarschijnlijk.
4: Ja, en wat het leuke is van dit stuk, het is heel komisch, maar er zit ook wel iets van crimi in. Dus dat is wel...
2: Dat zijn snode plannen dan.
4: Maar daar gaan we niet over uitweiden, maar dat zijn wel leuke verrassingen.
2: Maar ja, we hebben dus een hele grote cast. Dus thanks aan de regie Janneke Huizing. Janneke Huizing kennen we, is de partner van jou.
4: Van mij, ja, dat klopt. Ja.
2: Dus Hugo Uger is een partner natuurlijk.
4: Ja, ja, ja.
2: Zij schrijft en zij doet de regie.
4: Zij schrijft en doet de regie. Nu.
2: Ja. Dus, en dat valt mee voor de artiesten zo'n beetje.
4: Ga ik dat nu eerlijk moeten zeggen? Is of laat ik dat nu aan Bernadette over?
2: Is er niet te streng?
3: Nee, dat is heel fijn samenwerken. Dat gaat eigenlijk heel goed. En ze betrekt ons ook echt bij de beslissingen die ze neemt. Dus wij mogen ook heel veel eigen inbreng doen. Wat het eigenlijk heel leuk maakt. Dat is een goede samenwerking.
2: Ja, ik zie dat er zeven artiesten zijn, zeven theaterspelers zijn. En dat wil zeggen zeven verschillende types. Dus ik denk dat dan ieder type toch voor zijn eigen ook een stukje inspraak heeft, als ik het zo begrijp, van voor hoe je dat type wil realiseren.
3: Ja, we hebben, voordat we echt aan het stuk begonnen zijn, hebben wij eerst een beetje kennis gemaakt met ons type en gekeken, hoe zou ons personage wandelen, hoe zou die reageren op bepaalde situaties. Ja. We zijn echt aan de slag gegaan.
2: Heeft hij een tik of heeft hij geen tik?
3: Voilà, inderdaad.
2: Die dingen allemaal,
3: dat zegt hij een woordje.
2: Is hij groot of is hij klein? Ik veel.
3: Ja, nu dat... ja, inderdaad. Kunnen we
4: ja.
2: Dus en dat is dan Janneke natuurlijk, maar we hebben dan ook Bernadette zelf, die speelt ook een rolletje natuurlijk.
3: Ja, ik heb ook een rolletje. Ik speel Nancy. Ik ben de vrouw van Boris, dus van de enige erfgenaam. En ik kom eigenlijk met het plan wat we gaan uitvoeren, omdat tante Odilia eerder op de stoep staat. Ik bedenk een idee om toch een goede indruk te maken.
2: Ja,
3: of dat een goed idee is, laat ik in het midden.
2: Maar, en dan hebben we nog Nele Pasen, die deed ook mee, begreep ik. Hè? Die is wel niet in de studio hier. Hugo Werens, die heeft ook een rol voor zijn rekening.
4: Inderdaad, ik ben Ivo Brouwers. En ik ben de tuinman. Als tuinman word ik waarschijnlijk op een of andere wijze in een andere rol geduwd.
2: Ja.
4: Bewust of onbewust.
2: Dus ja. je hebt een dubbelrol met misverstanden.
4: We zullen die misverstanden wel meemaken. En daar zit Ivo iets
2: voor. Ja, je maakt ons nieuwsgierig. En dan heb je nog Brent Geusens. Die doet ook mee. Die is ook niet aanwezig in de studio. Dus daar verwachten we ook weer iets van. Esmee Gerrits is ook bekend natuurlijk. Die doet ook mee. Als Babette Somers, begrijp ik. En dan hebben we Vanessa Huskens. Die zit er wel in de studio. Vanessa, die kan misschien even iets toelichten. Aangaande haar rolletje natuurlijk. Zij heet Zita Louet. Dat is een vreemde naam eigenlijk. Hè? Zita Louet.
4: Dat wil niet zeggen dat ze vreemd is.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet hoeveel ik mag zeggen over mijn rol, omdat mijn rol pas een stuk later in het stuk
2: Maar ben je familie of ben je vriendin?
3: Ik ben familie. Ik ben familie. Ik ben de nicht van Nancy Dupré. Maar de relatie,
2: de twee nichten moeten nogal samen smeden, plannen samen smeden waarschijnlijk. Hè? Dus,
4: ik denk dat je best wel mag zeggen van... als zij binnenkomt, dan weet je wel dat er iets aan de hand is.
3: Ja, ik ben echt wel een donker personage.
2: Ja, dan komt het krimi een beetje boven in het stuk.
3: Ja. Ik ben,
2: dus je bent verantwoordelijk voor de spanning en de krimi in het stuk.
3: Vaak wel, moet ik zeggen.
2: Dat is heel goed. Daar zijn we echt even hier naar hoe dat moet gespeeld worden. Ja, en dan hebben we nog een klepper natuurlijk, de tante zelf. En dat zou José Smeet zijn. Die kennen we ook.
4: Die kennen we zeker.
2: Die heeft eigenlijk al in vele stukken meegespeeld. Dus een dame die nogal vrij actief is als ze op de bühne staat.
4: Zeker, zeker. En het is haar op het lijf geschreven bijna. Maar ook weer... Dat is het mooie wat Janneke doet, is dat het niet hetzelfde personage is wat we altijd gezien hebben van Jay. Dus zij kan zich daar op een andere manier uiten.
2: Inderdaad, wij gaan er allemaal naartoe gaan natuurlijk, beste luisteraars. We gaan eerst op muziek draaien en dan gaan we proberen te melden wanneer het allemaal te doen is en waar het te doen is.
4: Oké.

0: Truknummertje 1969, de Argies. Sugar,
1: sugar, sugar. Dat gaat
0: sugar,
1: dat
0: is, baby. Ja,
1: dat sluit aan bij dat zoete gebeuren natuurlijk. Hè. Maar we hebben ondertussen al heel wat informatie gekregen over de productie natuurlijk. Tante Odilia komt op bezoek. Ik zie niet de flyer voor me liggen. Het is wel een heel optrekje hoe tante Odilia op bezoek komt, begreep ik. Dat is toch niet in de Stegel, hè? Of hoe heet dat?
2: Ja, nee, het is ten huize van Nancy door, hè, en van Boris. Dat is, was op de op die Voldershuis. En dat is een buurlijke optrekske, ja. Die doen het niet slecht.
3: Wij zitten er warmpjes bij.
2: Jawel,
1: ja. Ja, als ik zo op een flyer kijk, zult je binnen toch een metamorfose moeten maken. Want het heel feestje gaat eigenlijk door in de Stegel in Molenbeersel.
2: Nee, de Schouwburg van Molenbeersel. Ja. In de Stegel, uiteraard, gaat dat door. Het begon dat niet zo heel veel over te verboeven daar.
1: Nee.
2: Dat gaat wel lukken.
1: De standing genoeg in de Stegel.
2: Jawel, dat gaat wel lukken.
3: En onze karakters gaan het podium denk ik vullen, waardoor wij een minimalistisch decor... Ja.
1: Want hebben de decorbouwers het ook al gezien, dat flyerken? Of doet je het zelf, het decor?
2: Ja, maar we gaan het heel minimalistisch doen. We gaan een beetje abstract houden.
1: Okay.
2: Dus, het is niet
1: neutraal.
2: Ja. Ja, met de nodige accenten dat ze toch duidelijk weten hoe ze
1: dan chique familie is.
2: Hoe ze terecht kunt, ja.
1: Maar mensen van decor, heb je aparte mensen of moet je dat nog zelf doen? Of,
2: we doen veel zelf, maar aangezien dat ik ook heel handig ben, zoeken we toch wel dik met
1: een paar medewerkers die.
2: En daar
1: zijn
2: absoluut. En er zijn altijd mensen die zich daarover willen inzetten.
1: Inderdaad. Dus dat is een lichte oproep natuurlijk, dames en heren. Toes die zich geopen voelen, die mogen zich al aanmelden.
2: Oh, dank het wel. Heel fijn.
1: Maar ja, wie we gezag, het gaat door dus in het cultureel centrum. Dus de Stegel in Molenbeersel. Maar wanneer verwachten we ons daar?
2: Wij verwachten u daar eventueel op vrijdag 30 oktober. Kan ook op zaterdag 31 oktober zijn, of de week erna op vrijdag 6 november, of op zaterdag 7 november.
1: 7 november, en elke keer om 8 uur.
2: Om 8 uur starten.
1: Begint het theater deur genomen, half 8 waarschijnlijk.
2: Ja, dat zal wel eerder zijn, dat de deuren open zijn. En mensen kunnen reserveren, en ik merk het nu ook, die slechter bijen zijn en zo. Wij hebben geen genummerde plaatsen.
1: Ah, dus ik zeg, die is komt, kan de beste plaats
2: zijn. Ja, maar als er mensen zijn die slechter bij zijn, dan hoor je wel rekening met.
1: In de eerste rij kon er altijd mensen bijgezet worden, dus met rolstoelen of met bedjes en zo, dat kan allemaal. Dus, maar ja,
2: bedjes.
1: Ja,
2: een kwartje wil doen pas.
1: Maar hoe kunnen we reserveren?
2: Je kunt reserveren op onze website, dat is popcornproducties.be. Of je kunt je ook telefoons, dat gewoon ik proberen nu van boete, 0491-459-421.
1: Kennen we nog terug, vind je op de sociale media bijvoorbeeld? Dus?
2: Op Facebook vind je ons terug, Instagram, daar vind je ons op terug.
1: Flyers gaan er nog deur aan deur, want
2: die zijn al deur aan deur langs.
1: Ik zie dat er nog een QR-code op stuit.
2: Ja, daar gaat naar onze website her en daar kun je ze dan reserveren.
1: Op uw website, dus als ik popcornproducties intik, dan kom ik waarschijnlijk op uw website en dan kan ik ook boekingen of dergelijke dingen.
2: Ja, dan kun je ze gewoon aanklikken als ze wilt reserveren.
1: Dus en mensen die last minute nog willen komen...
2: Ja, we gaan kijken wie het
1: met de boeken
2: met de kaartverkoop is. Ik kreeg het nog niet goed gesproken. Maar normaal gezien loten we een paar plaatsen open voor mensen die toch op de laatste moment toch bedacht hebben. We gaan toch kijken.
1: Ja.
2: Daar hoor je wel geld rekening met, maar reserveer op.
1: Ja. Wat zijn de kosten voor eventueel met te mogen doen?
2: Wil ze met spullen of...
1: Nee, voor met de mogen kieken.
2: Oh, voor met de spullen, dat kost niks. Maar voor met de komen kieken, dat kost 13 euro.
1: 13 euro, dat is wel een hele sociale prijs.
2: Dan proberen we ook eens aan te horen dat het geen deur grapje moet worden.
1: Geen net boven de 40 euro. Dus,
2: nee, dat hoor, hoor je dus wel een beetje.
1: Dus als een budget van 20 euro hebt, kunnen ze nog voor 7 euro drinken, is er drank aanwezig?
2: Absoluut, absoluut, man. En als ze dat budget hebt... spendeer het dan maar. Ja.
1: We kennen in de cafetaria terecht of in de zaal zelf is er catering?
2: We zorgen aan de zaal zelf. We hebben de tribune staan en achter de tribune hebben we daar de tap.
1: En daar kan men diverse drankjes krijgen. Precies. Is er ook wat eten, soepels of hotdog?
2: Dat is nog niet voorzien. Ik denk, eet me goed voordat je komt.
1: Eet me goed voordat je komt natuurlijk. Want ja, joh. Dus ja, dat is heel in kort, dames en heren. We gaan het misschien nog eens even brieven. Dus tante Odilia komt op bezoek. En wanneer komt die op bezoek? En hoe? Die komt dus in de Stegel op bezoek. Dus, en dat is vrijdag 30 oktober vanaf 8 uur s'avonds. Zaterdag 31 oktober ook vanaf 8 uur s'avonds. En dan vrijdag 6 november vanaf 8 uur. En zaterdag 7 november ook vanaf 8 uur is tante Odilia in de Stegel, in het Mullenbeersel. En met dank aan natuurlijk de popcornproductie, het ganse team, die gewoon echt daar dus een verrassende klucht brengen. Je gaat dus door jaren nog van genieten, want dat gaat dus een heel lachwekkend gebeuren doen met heel diverse types. Heb ik het zo goed gezegd?
2: Ik vind dat ze het geweldig hebben gezegd, want we worden al aan het denken van, gaan we daar misschien nog een sequentie aan doen voor volgend jaar? Want dan herinneren ze zich nog.
1: Ja. Dus voor 13 euro zit je koopman. Ik mag afscheid nemen, geloof ik, Freddy. Hè?
0: Ja,
1: dus ik heb,
0: het zit er bijna op. Hè?
1: Ja, Hugo, fijn dat ze er was. Vanessa, Bernadette, goed, fijn dat je er hier wordt. Ik mag me bedanken. Ook bij de losers, dat je ons volgt altijd. Dankbaar zijn we ervoor. En ik wil alleen nog maar zeggen, we hebben volgende week een ander gezelschap hier op bezoek. De 16e oktober komt de Heemkundige Kring. Die komen zich presenteren en die hebben dus een beeldig kinderhooiproject natuurlijk. Dat gaat 31 oktober en 1 november door, ook in Molenbeersel, op diverse locaties natuurlijk. Die komen dat volgende week hier uitleggen.
2: En het zou geweldig zijn als ze doorheen gingen en daarna naar de voorstellingen.
0: Tuurlijk.
1: Dat kan natuurlijk, maar dat is 31 oktober. Dus kijk, ja, dat is hetzelfde weekend.
2: We hebben een fijne dag gehad.
0: Goed. Dus. Hey, bedankt.
2: Geer gedaan. Geer bedankt.
1: Okay. Tot ziens.
0: Salut.
3: Dikke merci, bye bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info @m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunroe, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maasijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maasijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737...
9: in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
10: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: De tweede dag van het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien zit erop. Vanmiddag komt de Nederlandse politie aan het woord. Die hoofdverdachte Dave de Kok 4 jaar geleden oppakte in de buurt van Utrecht. De Kok vertelde destijds zelfs waar hij het lichaam van de kleuter had achtergelaten. De politie toonde dan ook de aangrijpende videobeelden van die arrestatie in de rechtszaal. En heel wat mensen waren onder de indruk. De Kok zelf bekende vanochtend al dat hij de 4-jarige Dien zwaar heeft mishandeld voor zijn dood. Hij riskeert ook 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details bekend over de zware schietpartij in een Antwerps vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het parket is een officieel onderzoek gestart naar poging tot moord, zegt het Antwerpse parket. De 3 gewonde twintigers zullen zo snel mogelijk worden ondervraagd. Exacte aanleiding van de schietpartij is nog steeds een raadsel. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen vlakbij de strategische straat van Hormuz, voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Door de aanval brak er hevige brandheid aan boord, maar die is intussen onder controle. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Klimaatexperts trekken aan de alarmbel. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat meldt de Japanse weerdienst. De extreme opwarming wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño, dat wereldwijd zorgt voor extreme droogte en zware regenval. Wetenschappers waarschuwen dat we de gevolgen volgend jaar pas echt hard zullen voelen. Het dreigt het warmste jaar ooit te worden. Vanavond nog buien, maar later wordt het droger bij 13 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog steeds kans op een lokale bui, 15 graden. Zondag starten we zonnig, daarna meer sluierwolken en 15 graden ook.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

zo werd het 6 minuutjes na 7 uur. Hier op deze vrijdagavond 9 oktober 2026. Welkom in het geluid van toen. En dat allemaal bij jouw favoriete radio. Radio Monza vanuit Inrooi.

Leukste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Twee uur lang het geluid van toen. Cyndi Lauper met I Drove All Night. Afkomstig uit 1989. Terug naar de jaren 60 met Martha Reeves en de Vandellas. There's always something there to remind me.

de Lage Landen was dit een one-hit wonder uit 1987. Casanova. Zometeen terug naar de jaren 70, maar eerst champagne. Out, bad ass.

Zonnige plaat uit 1972 van Albert Hammond. It never rains in Southern California. Welkom in het geluid van toen. De beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Dit was in de Lage Landen een one-hit wonder. De formatie The First Class en Beach

Elsmans wordt voor 11 weken top 40, waaronder 2 weken op de nummer 1, ergens in 1973, Down by the Lazy River. We gaan het nu op zijn Frans doen met een plaat van Claude François uit 72 en daarna gaan we terug naar 1965 met The Hollies.

keerde terug naar 1965 met de formatie The Hollies. En dit was hun eerste single in de top 40. En behaalde een 13e plaats in Nederland. I'm Alive. En ik blijf nog lekker lang bij jullie met de hits van gisteren. Hier is Jay Pastels met Loop de Love.

Ik had de keuze tussen de Nederlandse en de Duitse versie. En ik heb maar gekozen voor de laatste versie. De Duitse versie dus uit 1976. Danny Christian met Besame Mucho of Mucho.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen. Relschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon in en gebruikten traangas. Aan Brussel-Zuid vernielen ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt de schade opgenomen overal. Meer dan 21 mensen zijn opgepakt. De tweede dag rond het assiseproces van kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen ze zijn lichaam vonden. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, zegt haar advocaat. Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Hij moet nu in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump die is al akkoord. De VN zegt dat ze geschokt zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreme weerstoestanden. Van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar zullen voelen. Vanavond wisselvallig met buien, daarna droger bij 30 graden. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op buien 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en ook dan 15 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: origineel van de Beatles, maar deze keer draaiden we de versie van de Supremes uit 1966. Yesterday, welkom in het geluid van toen.
1: The old hometown looks the same.

40 jaar geleden was dit een one-hit wonder voor deze Britse new wave band Ziggy Ziggy Sputnik en Love Missile F111. Ik zei het al, uit 1986. We blijven in de jaren 80 met Toto en Mushanga.

was een hele grote hitsingle in de UK. Daar behaalde hij een tweede plaats. Een zesde plaats in Ierland, maar ook in Amerika. En een achtste plaats in Canada. In Nederland kwam hij niet verder dan de tipperaden. Elton John met Rocketman uit 1972.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Een van zijn bekende platen, Perfect Day van Lou Reed uit 1972. Het was oorspronkelijk te horen als B-kant van zijn grootheid Walk on the Wild Side. Maar later hebben ze er toch maar een A-kantje van gemaakt. Welkom in het geluid van toen. De grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. En nu zelfs filmmuziek uit Dirty Dancing.

Nederlandse Conny Vink uit 1970 samen met de Schellebellen en Maak je niet dik. Goed voor een plaatje in de tipperaden. En zo zijn we weer toegekomen aan onze twee laatste platen voor vandaag. Michael Jackson wordt onze sluiter met de Thriller. Maar eerst deze van Neil Diamond, I'm a Believer. Het was een dikke hit voor de Monkees in 1966. Maar Neil Diamond maakte zijn versie.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

get. 2,5 minuten na 9 op deze vrijdagavond, 9 oktober 2026. Welkom in het derde en laatste gedeelte van het Geluid van Toen. Wij vervolgen onze top 1000 van 924 naar 909.

pareltjes die bijna verdwenen zijn van de Haardbol krijg je op vrijdagavond in de top 1000 van het geluid van toen. Rod Stewart uit 77 met I Don't Wanna Talk About It. Wij praten gewoon lekker verder na de Bee Gees, First of May.

Tot zover de Britse band met zanger John Anderson uit 1983. Yes, Over of a Lonely Heart. Het was een commercieel succes in de Verenigde Staten en werd de enige single van de band die nummer 1 bereikte in de Billboard Hot 100 hitlist. De volgende plaat bereikte 10 weken lang de top 40 in Nederland met piek op nummer 2. Eveneens uit 1983, Audrey Lenders, Manuel, Goodbye.

Dave Berry, If You Wait for Love, kwam niet binnen in de top 40 in Nederland op 12 februari 1966. On every

Toen krijg je een stukje van de top 1000, uitgevoerd in 1984 ter gelegenheid van 1000 maal top 40. Dit kwam uit 1970, de Rob Oeke Rhythm and Blues Group. En nu naar 1981, dat doen we met John Evangelis, I'll Find My Way Home.

Alleen de jongens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Iedere week de mooiste platen uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw favoriete radio. Dit is het geluid van toen, een eerbetoon aan de zeezender samenstelling en presentatie Marco de Bruin.

Onze voorlaatste voor vandaag kwam uit Nederland en werd uitgebracht in 1967. Take Her Home. En wij gaan naar huis. Dat doen we met André van Duin en zijn Willempie. Een echte carnavalshit uit 1975. Wij zijn er weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Met gepaste trots presenteren wij u het liedje Ajo Den Haag. Een ode aan de Nederlands-Indische repatrianten en de Nederlands-Indische muzikanten in het bijzonder.

toekomst brengen mogen, weet geen mens. Maar waarheen het pad ook leidt en hoe ver het ook voert, uw wijsheid en uw warmte draag ik met me mee. Ook in dagen van persoonlijke droefheid was u op de meest liefdevolle wijze een betrouwbare steun voor ons allemaal. Vluchtige populariteit was niet het kompas waarop u reisde. In goede en in minder goede jaren mogen we daarop verder bouwen. In het volle vertrouwen dat we samen met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kunnen treden. Vandaar.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: gaat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen. En wat ze ook zeggen, wat ze ook van ons denken. Dit is ons verhaal.
1: Ja, ik ben niet blond.

0: Radio Monza brengt je de nacht door met non-stop muziek.
1: Genoeg gepraat, genoeg gezwegen. Genoeg gelachen en gehuild. Genoeg gewonnen en verloren.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.